0: En nou, oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ek vraag, hoe is jou gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper!
1: Nog net soos altijd.
2: Ja, hy bly een mooie man.
1: Maar hy is mos, Albertus.
2: Jy gaat het aan hom zeg. Aan hom zeg.
1: Nee. Maar ek sal dit bly doen.
2: Ja,
1: hy is mos een mooie man. Maar hy kon my pa gewees het.
2: Maar hy is nie jou pa nie.
1: Ek wens hy was. Maar los nou om Jasper uit die huis te Petrus aanstaande man. En dit gaat hy wees en bly.
2: Ja, ek was dit nie benuit.
1: Kom, daar is jy siek, Albertus. Kan jy koud kry, dis is dan hoogsommer.
2: Sie, vrou, ek zeg niks van koud kry nie. Jy moet luister as ek praat, luister.
1: Ek luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Ek ruk my tegen gaan niemand. Och, geen enkie toch nie. Hoekom het een sondare dan so zwaar heb? Sie, vrou. Laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, Essie. Die hele ding was een misverstand. Essie, vrouw, ek het sommer gelieg oor die weduwe vrouw.
1: Knou, ek het jou geknou. Albertus, ek weet ek het jou te na gekom. Ek was so boos soos een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ek het jou letterlijk behandel. Ek's jammer, maar als het soos een alkoholkie na my kop toe gegat en toe ek begin kwaad word, het het geen einde gehad.
2: Jy was onredelijk.
1: Onredelijk? Ek?
2: Zeg niks van... Gesie, vrou, ek zeg ek, jy was onredelijk. Sommer onnodig dwars. Jy was dwars.
1: Wat? Jy meen ons moet van voor af weer beginnen. Dank is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof maak. So dit nie een ouw plezierigheidje wees.
2: Jessie.
1: Dan wil jy my nog...

0: En nou, oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid oor oom Jasper? Oor oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Ja, hij blijft een mooie man.
1: Maar hij is mos, Albertus.
2: Jij gaat het aan ons zeg. Aan ons zeg.
1: Nee, hoor, nee. Maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: je. Hij is mos een mooie man. Maar hij kon mijn pa geweest.
2: Maar hij is niet jouw pa, nee.
1: Ik wees, hij was. Nee. Maar los nou om Jasper uit de huis. Dat Petrus aanstaande man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. En die koud krijg, dus is dan hoogzomer.
2: Zie, vrouw, ik zeg er niks van koud krijg niet. Je moet luisteren, ze praat, luister.
1: Ik luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my tegen gaan niemand. Och, ja, geen enkie toch. Hoe kom het een sondare dan so zwaar he? Jy sê, vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, jy sê. Die hele ding was een misverstand. Is die vrouw? Ik heb sommer gelieg oor die weduwe vrouw.
1: Knou? Huh? Ik heb jou geknou. Albertus, ik weet ik het jou te nagekom. Ik was zo boos als een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ja, ik heb jou letterlijk behandeld. Ik is jammer. Maar als het soos een alkoholkie naar mijn kop toe gegaat en toe ik begin een kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jy was onredelijk.
1: Onredelijk?
2: Zeg niks van... Geesie, vrouw, ik zeg ik, je was onredelijk. Sommer onnodig dwars. Je was dwars.
1: Wat? Jij meer ons moet van voor af weer beginnen. Dat is dit die beste. Dan kun je mij sommer weer die hof maken. Zodat dit niet op plezierigheid is.
2: Geesie.
1: Dan wil jij mij nog naar die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstellen. Ons moet vrede maken.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwist en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jy het ook skandelijk met my gevoelendes gewerk.
2: Ja, ek vraag verskoning daarvoor, Essie vrou. Ek het een duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja, ja.
2: Okay, toch, hoe moet een ou sonde? Ach, los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwe vrou. En oom Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
2: Dan moet jy dan weer in die helfte gehoor. Ons notuleer verder. Jy zeg jy. Jy is jammer oor jy my so mishandel het met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ek skaam my jou.
2: Ja, en jy dink nie ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gesêg het nie.
1: Haskies, Albert.
2: Ek sêg, hoe voel jy oor my, Hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesêg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat?
2: Hoi,
1: Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsaamheid.
2: Is ie?
1: Albertus, excuse dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Tja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet?
2: He?
1: Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek onthou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Essie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Essie.
1: En toe die eerste een wat gekost het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jou op sy pees laat hy knip.
2: Essie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi julle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek dink hulle wonder nou nog waar het al die vuiste en die voete vandaan
2: gekomen? Jy stem saam. Laat ons die saad so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê, daar is vrede. Tussen ons, Jessy.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toegie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Jessy, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Jessy.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo'n vast.